0: Dat is niks, hè.
1: Nee. En een lokale schoolroute kost wel 1 euro, zeker, of een 15 euro. En dan aan drank.

0: .nl of concerts en de .nl of wat je dan ook .nl hebt. Ja? Goed. Einde van deze uitzending. Leuk dat jullie allemaal geluisterd hebben en goeie nacht.
1: To Framework a Field.
2: Framework is a show consecrated to field recording and its use in composition. Field recording, phonography, the art of sound hunting. Open your ears and listen.

U hoorde Perverse Animals Serie 2, Last Exit to Bushy Park, The Island Tapes. Episode nummer 3. The Park Where Gay Dogs Meet. Opnames, mixages, muziek, edits en interviews door Henk Bakker en Lucas Simonis. Een speciale dank gaat uit naar Patricia Baker van Curious Broadcast. De korte interviews werden afgenomen door Edwina Helen Nielen.

0: Ik zeg ja dat ik moet dan naar mijn kerk gaan.
1: Maar nu was het dan eens als je in het zaal zou zijn.

0: Dr. Klangendoen.
1: Perverse Animals, serie 2. Last Exit to Bushy Park, The Island Tapes, door Dr. Klangendoen. De Perverse Animals-reeks van Dr. Klangendoen is een gereedschap dat ingezet wordt voor meerdere doelen. Het maken van een hybride soort radio staat echter stevast voorop. Het eerste deel van de Perverse Animals-series was een puur fictief radiohoorspel dat ook live kon worden uitgevoerd en dat uiteindelijk voor en door de ORF Kunstradio in Wenen werd opgenomen en uitgezonden. Dit tweede deel is ambitieuzer. Dr. Klangendoen ging in 2013 een tijdje naar Ierland om zich daar te laten inspireren door in eerste instantie de lokale Perverse Animals scene, maar raakte dankzij alle serendipiteit die dat met zich meebracht ook verstrikt in onderwerpen als taxidermy en Riverdance. Het resultaat is een reeks radioprogramma's waar zo ongeveer alles in gebeurt dat not done is in normaal radioland. Van ambient-achtige soundscapes die integer opgenomen interviews vergezellen, tot een volledige vervaging van de grenzen tussen documentaire en fictie. Met als rode draad een serie korte interviews met Dubliners, waarop onlogische wijze naar de diepere zin van het bestaan gezocht wordt. This is Dr. Klangendoen with the Perverse Animals 2nd edition, entitled Last Exit to Bushy Park, with this week's episode, Taxidermy.

U hoorde Perverse Animals Serie 2, Last Exit to Bushy Park, The Island Tapes, Episode 2, Taxidermy. Opnames, mixages, muziek, edits en interviews door Lucas Simonis en Henk Bakker. Een speciale dankbetuiging aan Patricia Baker van Curious Broadcast. De acteur was Abner Price. De geïnterviewde was Nigel Monet.

erger is het wanneer ik mij zo nu en dan verbeeld dat de huidige inrichting absoluut fout is. Grote gevaren met zich meebrengt en onmiddellijk, zo snel mogelijk en zonder rekening te houden met slaap en vermoeidheid, in orde moet worden gebracht.

de gedachte komt bij me op dat het misschien heel kleine diertjes zijn. Veel kleiner dan de diertjes die ik ken. Ik onderzoek de uitgegraven aarde, gooi kluiten in de hoogte die in de allerkleinste deeltjes uit elkaar vallen. Nee, ze zijn er niet bij.

0: Indringen. Sissend geluid. Hinderlijk. Duidelijk.
1: Luister.
0: Vooral. Het hoor.
2: Sissend geluid.
3: Lucht.
0: Voortdurend sis.
2: Hoor. Duidelijk. Overal.
1: Hetzelfde.
2: Ruimte. Voeten.
0: Ruimte.
2: Vreemd. Hetzelfde geluid.
1: Ja.
0: Zwakker. Heel in de verre. Stilte.
1: Langdurig.
2: De wanden.

0: Het allerergste, misschien. Is het iemand van mijn eigen slag? Een kenner. Een liefhebber van holen. Een of andere bosmakker. Een ongelukte beer die wil wonen zonder te bouwen. Misschien is het op reis of graaft het dier aan zijn eigen hol. Als het aan het zwerven is, dan zou het misschien mogelijk zijn tot een vergelijk te komen. Als het werkelijk tot mij weet door te dringen, nou, dan geef ik het een en ander van mijn voorraden en dan zal het verder trekken. In mijn aardhoop kan ik natuurlijk over allerlei dromen, ook over een toenadering. Hoewel ik heel goed weet dat zoiets niet bestaat en dat wij op hetzelfde ogenblik dat we elkaar zien, ja, wanneer wij elkaars nabijheid maar vermoeden, meteen zonder aarzelen, beide tegelijk met een nieuwe vreemde honger, ook als we verder absoluut zat zijn, elkaar met klauwen en tanden te lijf zullen gaan. Nu schijnt het dier weliswaar zeer ver weg te zijn. Als het zich nog iets verder terug zou trekken, zou het geluid ook wel verdwijnen. Misschien kan alles nog goed worden. Misschien. Maar alles bleef zoals het was.
1: Dit is Dr. Klangert.

0: Lucas. Simonis. Henk Bakker.
1: Dit is niet de radio!
2: Maar wat is het dan?
1: Een hele graag ding!
2: Dokter Klangendoen?
1: Nee!
2: Maar wat is het dan als het niet de radio is?
1: Dat is een Lucas!
2: Au! Is het niet dokter Klangendoen?

0: Dit is dokter Klangendoen.
1: Klangendoen.
0: Klangendoen.
1: Met een hm op het eind.
0: Klangendoen.
2: Ik denk dat ik gewoon een handje krijg. Jawel.